0: That's it, man. 14 years running down the drain, boy, I'll tell you.
1: Blijf luisteren naar Venlo Vintage. De allermooiste klassiekers voor onder de dekens.

Blijf nog heel even. Venlo Vintage heeft de deur naar morgen nog niet gesloten. Goede nacht. De nacht strekt zich uit als een lange straat. En Venlo Vintage loopt voorop met gouden klassiekers

0: Lay down, my precious one, lay down and go to sleep. It's only my father's shepherd's horn, and he's a-calling for his sheep. He's
1: Bellovintage.
2: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Goedenacht.
4: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 5 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt.

0: veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
2: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. En ik

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien die met AI was gemaakt. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Het weekend is de tijd om te genieten. Stem af op Venlo Vintage en geniet met volle teugen van de allermooiste klassiekers.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden en ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade.

Ade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: where man and machine can live together.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.

Ja, een iets andere versie van Carnaval de Paris die we gewend zijn. DJ Maurice, die maakte hem in 2010. Ja, goedemorgen. We begonnen met Jody Benal en Kissy Keno. Kissy de Kerasire. Ja, lekker is dat, hè. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn vandaag 1 augustus. We nemen afscheid van juli. Juli is weer ten einde. Augustus, volgende maand is september. Met de R erin. Dat betekent dat het alweer kouder wordt. Hè? De R zit dan in de maand, zeggen ze dan. Hè? Normaal. Ouderwets misschien, maar vaak werkt het wel. Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker op deze 1 augustus. Ja, vandaag is het ook wederom weer lekker weer. De temperatuur stijgt naar 26 graden in het zuiden des lands. Tot 22 graden aan de kust. We hebben een variabele wind. 4 tot 2 Beaufort is de wind. Het is droog weer vandaag. Lekker toeven. Ja, morgen wordt het wel wat warmer. Dat is eventjes een vooruitzichtje voor de zondag. Dan wordt het rond de 29 à 30 graden in het zuiden. En 24, 25 graden in het midden van het land. En langs de kust zal het zo rond de 23 graden zijn. Hè? Ja, hebben we dat ook weer gelijk gehad. Het weerbericht voor de komende dagen. Dat betekent dat het toch warm blijft. En dat er heel veel mensen naar de strand gaan genieten. Betekent dat veel mensen ook verkoeling zoeken dus. Nou ja, in Zeeland waarschuwen de strandwachten voor springtij. Waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Ja, op de Zeeuwse stranden wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd. Zo schrijft Omroep Zeeland. Zo zijn langs de boulevard van Vlissingen borden geplaatst om strandgangers te waarschuwen dat het gevaarlijk is in het water. Ja, de borden staan tussen boulevard Bankert en boulevard De Ruiter. En dat stukje strand wordt steeds vaker gebruikt als het laag water is. Zo zegt de directeur van de stichting Strandexploitatie Vieren. Ja, maar ja, het is gevaarlijk, want bij hoog water loopt het strand weer onder. En als mensen daar tijdens opkomende tij het water in gaan, dan zitten ze dicht bij de vaargul. En dat kan gevaarlijk zijn, zo zegt de woordvoerder. De stroming is erg sterk, het is lastig om aan land te kunnen komen. En bovendien is de dijkbekleding ruw. En er zitten mosselen en schelpen op. Op en rond het nabijgelegen Nollestrand geldt al langer een zwemverbod. Omdat er sterke stroming is. Hè? Ja, bij de paalhoofden staan ook rode vlaggen die de zwemmers moeten waarschuwen. Dus als je naar Zeeland gaat, hou er rekening mee. Het kan gevaarlijk zijn. Hè? Goed, voor de wekker wakker. We zijn weer begonnen. We zijn los. Op deze dag in 1998 staat Marco Borsato in de top 40 met de bestemming. En dat staat er 3 weken.

Ah, ik ben hem al een tijdje aan het volgen, die Zed Tabatznik. Je hoort de Shining for Love. Het is vandaag de dagtopper. En wel in de versie van de Deep Forest Remix. Goedemorgen, het is zaterdag 1 augustus. Even kijken naar het nieuws. De Wereldvoetbalbond, de FIFA, die trekt het omstreden plan in om het belang in de commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. De FIFA-voorzitter Infantino die bevestigt dat in een verklaring. De UEFA die dreigde alle FIFA-competities te boycotten als dit plannetje doorging. Nou ja, dat gaat dus niet meer door. Ja, in een speciale verklaring laat de FIFA weten afgelopen nacht dat men afziet van het plan om 20% van de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan de private investeerders. Ja, de FIFA wilde namelijk ongeveer 20% aan aandelen in het WK voetbal onderbrengen in een nieuwe dochteronderneming. De FIFA Forward Enterprise. Dat bedrijf zou ongeveer 17,4 miljard dollar waard zijn. Ja, met de aandelenuitgifte had de FIFA circa 4,2 miljard dollar willen ophalen. En in Bilthoven bij Utrecht zijn een aantal woningen ontruimd geweest vanwege een auto met daarin gevaarlijke stoffen. Vanwege de mogelijke gevaarlijke stoffen werd er groots opgeschaald. Er waren veel hulpdiensten aanwezig. Rond 10 uur in de avond werden zo'n 40 tot 45 woningen aan de Melkweg in Utrecht ontruimd. Uiteindelijk werden er geen gevaarlijke stoffen gevonden rond het voertuig en konden de bewoners in de nacht weer terugkeren. En de Italiaanse stad Napels is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat is niet mis. Ja, het ligt in het vulkanische gebied op een diepte van 3 kilometer. De beving vond plaats rond 8:15. 21 personen zijn gewond geraakt. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. En volgens de autoriteiten is er schade aan gebouwen in en rond Napels. Onder meer gevels en stukken muur zijn naar beneden gekomen. In de buurt van Napels raakten ook auto's beschadigd door het vallende puin. Ja, na de beving werden tientallen naschokken geregistreerd. Veel inwoners die gingen uit voorzorg hun huis uit en de straat op. Ja, ook het treinverkeer werd een tijdje stilgelegd. En het verbod voor vrachtauto's om over de Merwedebrug te rijden wordt nog altijd massaal genegeerd. 8000 vrachtauto's en touringcars die reden van zaterdag tot en met woensdag over de verzwakte brug. 80% van de voertuigen had een buitenlands kenteken. Nou ja, er zijn regels in Europa en daarom kregen zij geen boete. De kentekens worden namelijk niet door de camera's geregistreerd. Omdat de overtreding niet onder Europese afspraken valt voor het uitwisselen van kentekengegevens. Ja, het verbod geldt sinds 18 juli. En als laatste, de aanloop naar de World Pride in Amsterdam is allesbehalve zorgeloos. Sinds de aanslag in Berlijn en de geweldsincidenten bij evenementen in Nederland zit de schrik er goed in bij de queer gemeenschap. Dat Pride ook een protest tegen deze gebeurtenissen is, dat weet de gemeenschap allang. Ja. Dus er vindt toch veel geweld plaats. Hè? Ja. Ja, op deze dag trouwens in 1987 staat er een liedje van een andere queer LHBTI voorstander. Oftewel Madonna. This picture. Ja. Who's that girl?

is lekker, hè? Garland Jeffries en 96 Years, ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het wordt vandaag een lekkere warme dag, rond de 28 tot 30 graden. Dus het is vandaag nog lekker toeven. Het is druk op de weg, moet ik je vertellen. De A1 Apeldoorn Hengelo, daar is het even aansluiten. Amersfoort Amsterdam, Eindhoven Maastricht is het druk. De A9 ook. Daar is Beverwijk Oost door wegwerkzaamheden gesloten. De A20 Hoek van Holland Gouda. Breda Gorinchem Utrecht Gorinchem is het druk. En ook op de weg richting Arnhem vanaf Apeldoorn, de A50. Daar is het ook druk, want daar wordt bij Beekbergen aan de weg gewerkt. Goed, Voor de Wekker Wakker. Je kunt appen als je wil 06 21 21 32 10. Ik herhaal 06 21 21 32 10. Ja, heb je gehad van Reinier Witbols Veugen? Wat een mooie naam heb jij, zeg. Zo onvoorstelbaar. Die hoor je niet veel. Of een zomers liedje wilde draaien. Nou, deze is op verzoek dan. Why in Paris, Dolce Vita.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind.

0: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een goede morgen.
2: Strand, zon en vrolijkheid. Maak van elke zomerdag een feest. Venlo Vintage. Voor de wekker wakker.
3: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.

nog voor de wekker wakker.

Dolce Beria en Break Your Heart bij Voor de Wekker Wakker. Op deze zaterdag, de 1e augustus, ja, het begin van de nieuwe maand. Ja, deze eerste helft van augustus die begint regionaal met tropische temperaturen en veel zon. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur wat naar beneden, iets boven de gebruikelijke waarde voor begin augustus. Ja, de tweede helft van augustus neemt de kans op wisselvallige zomerweer toe. Nou ja, vandaag en morgen liggen de temperaturen tussen de 24 en de 30 graden. Er is een mix van zon en stapelwolken. Ja, de droogte houdt ook aan. De wind gaat richting het westen draaien. Waardoor minder warme lucht ons land bereikt. Vanaf dinsdag. Het neerslagtekort is heel erg. Die is inmiddels al opgelopen tot bijna 250 mm. Ja, op woensdag 12 augustus boven Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering. De verduistering begint om 7:15 en rond 7:55. Dan is het maximale te zien. De maan bedekt dan tijdelijk bijna 90% van het zonoppervlak. Doordat de zon tijdens de avond laag staat, wordt het buiten merkbaar schemerig. Ja. Ja, er is ook meer kans op regen en op wat buien. De tweede helft van augustus laat dit zeker zien. De temperatuur schommelt rond de gebruikelijke waarde voor eind augustus van 20 tot 23 graden. En de lange termijn verwachtingen, ja, meestal wagen we ons er niet aan, maar ik wil toch wel even melden, wijst op een iets nattere laatste week van de maand. Met een grotere kans op regen en wat buitjes. Ook zijn er geregeld droge perioden met zonneschijn. Dus een echte hittegolf of zo, dat krijgen we niet meer terug.

radioprogramma Voor de Wekker Wakker is nu te beluisteren in heel Nederland en in het buitenland. In deze uitzending krijg je updates over het weer en het belangrijkste nieuws van de dag. Voor de Wekker Wakker is een ideaal ochtendprogramma, speciaal voor luisteraars die al wakker zijn voordat hun wekker afgaat.

Ja, vers van de pers. Giel Ridderman. Hij is een Nederlandse muzikant, componist en arrangeur. Ja, hij is drummer en percussionist. Hij heeft gespeeld bij heel veel Nederlandse artiesten. En ja, ook onder andere als bandscomponist. Hij schrijft muziek voor theater, tv en andere projecten. Heel af en toe doet hij ook wat voor zichzelf. Nou ja, hoorde het net, hè. Muziekproducent. Hij werkt achter de schermen aan opnames. Hij is vooral bekend in het theater en de muziekscene. Hij heeft samengewerkt met name als De Vliegende Panthers bijvoorbeeld, hè, de cabaretgroep. Diverse musical- en theaterproducties. Hij is sessiemuzikant bij verschillende Nederlandse acts. Hij blijft meestal op de achtergrond. Hij is niet zo'n hitparadezanger. Maar hij is meer de man achter de schermen. Hè. Nou ja, dus nu eventjes voor de schermen. Hè. Elke kroeg en elk plein hoorde je bij voor de wekker wakker. Ja, de wereldberoemde Kanaalparade die trekt vandaag weer naar verwachting 500.000 bezoekers. De Canal Parade, ik noem het eventjes in zijn Nederlands en in het Engels, komt naar Amsterdam. En in Zwitserland gaat de Tour de France voor vrouwen van start. Ja, er is vandaag veel ruimte voor de zon. Op een lokaal buitje na blijft het zo goed als droog. Het wordt 22 tot 26 graden bij een matige wind. Ja, en vandaag begint ook de Snake Week. Dat is een jaarlijks terugkerend zeilevenement. Dat wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Snake. Ja, deze week zijn er elke dag zeilwedstrijden in verschillende categorieën op het Snekermeer. Ja, een stukje geschiedenis. Na de Franse tijd in 1814 werd een zeiltocht naar Jouren gehouden. Toen bekend werd dat de sneker Jacob Sjoukes Visser was gedeserteerd uit het Franse leger. En veilig was aangekomen in Jouren. En dit viel in de smaak. En elk jaar werden zeilwedstrijden gehouden. Dit groeide uit tot de Sneker Hardzeildag. Ook rond deze dag werden zeilwedstrijden gehouden. In 1935 werd de eerste werkelijke Sneekweek ook echt georganiseerd. Ja, tegenwoordig is de Sneekweek het grootste evenement op de binnenwateren van Europa en trekt heel veel bezoekers. Dus mocht je denken vandaag ik wil bootjes kijken, dan zou ik zeker eventjes richting Friesland verhuizen. Hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker met Little Peggy March.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

zo heel af en toe even lekker akoestisch, hè? Iris the Man, let the mystery be. Als ik dit liedje hoor samen met mijn betere helft Natasja, moet ik altijd een beetje aan New York denken. Want dit liedje draaiden wij toen heel veel af in de auto, in de keuken. Ja. Goed, Iris the Man hoorde je, let the mystery be. Hè? Laat alles maar een mysterie zijn voor wat er hierna allemaal komt, hè? Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, in Amsterdam is de kanaalparade, de jaarlijkse botenparade, deze keer in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij de Pride-viering in Berlijn is er ook extra aandacht voor de veiligheid. Het is vandaag Zwarte Zaterdag op de wegen naar de Zuid-Europese vakantieplekken. De ANWB verwacht geen grote drukte op onder meer de route Soleil, de A7 en voor de Gotthardtunnel. En in Zwitserland gaat op de Zwitserse Nationale Feestdag de 5e editie van de Tour de France de Femme van start. De eerste etappe voor de vrouwen is 138 kilometer lang en begint en eindigt in Lausanne. Nou ja, de etappe is vanaf 2:30 weer te zien via de bekende sportapps. Hè? Ja. En verder nog meer nieuws. Het plan van de FIFA-baas om het WK te verkopen gaat niet door. Infantino bevestigt dat in een verklaring dat de FIFA deelt op X. De beslissing volgt op een wereldwijde golf van protesten. Ja, heel veel mensen waren er tegen. Ja, verder nog meer nieuws. Er zijn woningen in Bilthoven ontruimd om mogelijke gevaarlijke stof in een auto. Er is een aardbeving geweest in Napels, 4.7. Op de schaal van Richter, ruim 20 gewonden zijn daar gevallen. En 9 doden zijn er gevallen bij nieuwe aanvallen in de Oekraïne. En tijdens de enorme bosbranden in de buurt van Bordeaux, zo was er een bijzonder en uniek natuurfenomeen. Daar komt hij aan, de pyrocumulonimbus, oftewel een vuurwolk die zijn eigen weer kan creëren. Ja, op internet wordt precies uitgelegd wat dat precies is. Ja, dat is zo'n beetje het nieuws voor vandaag. De

was hem dan weer, de zaterdageditie van Voor de Wekker Wakker. Ik spreek jou morgen weer in de zondageditie. Tot dan en geniet van het mooie weer. Hè? En vergeet niet te mailen voor Breakfast in Bed. Hè? Ja, Breakfast in Bed. Morgen een item, ontbijt op bed. Hè? Voor de Wekker Wakker apenstaartje gmail.com. Tot

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek met Rom van de Steen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En dit was het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage. En laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
2: Een hele goede morgen.
3: De Muziekfabriek.

0: Fijn dat jullie zijn ingetuned. Het wordt dan weer genieten met al die gevarieerde liedjes die het komende uur door je speakers komen.
1: Ron van der Steen.
0: Daarom snel van start, vrienden en vriendinnen, met een heerlijke gouden ouwe. En dat is die van Frantiek. Luister naar Strut Your

0: Ik zou zeggen, neem het niet al te letterlijk. Enjoy the silence, want dan wordt het wel heel erg stil aan de andere kant van het apparaat. Uit de jaren 90, Depeche Mode, in het midden zat Lindsay en Als jij me kust, dan is het zomer. Nou meid, maak er wat van, zou ik zeggen. En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Frantiek en Shred Your Funky Stuff. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. De grote en de kleine hit, ja, die mag in de fabriek niet ontbreken.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt.
0: Ik ben net zo nieuwsgierig als jij, hoor. Ja, ik meen het, serieus. Nou, ik ben benieuwd.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Joey Dicer met 100 Years. In 1973 vroeg de buurman van journalist en kinderboekenschrijver recensent Josje Duisten even iets in te zingen. Om zo de nieuwe studioapparatuur uit te testen. Ze zong haar zelfgeschreven liedje 100 Years in. Later belandde de opname als toeval bij een producent van de platenmaatschappij die er wel brood in zag. Onder de naam Joey Dicer werd het liedje in januari 1975 op single uitgebracht. Het werd onmiddellijk een groot succes in Nederland en Vlaanderen, waar het de top van de hitparades behaalde en uiteindelijk ook goud werd. Ook de Duitse versie van het liedje werd een groot succes. Joey Dicer staat bekend als een van de meest markante eendagsvliegen uit de Nederlandse popmuziek. Het nummer 100 Years stond 8 weken in de hitlijst en net als een week eerder op een eerste plaats.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Niels Verdaka met Laughter in the Rain. Het is een Amerikaanse zanger die in 1939 werd geboren. Hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60 en was het meest productief in de jaren 70. Zo bracht hij in de jaren 1975 en 1976 maar liefst 14 albums uit. In 1958 brak hij echter door met Niels Verdaka en de Tokens. Zijn eerste hits in Nederland was in 1960 met O'Carroll en in 1974 met A Little Loving. Hij had ongeveer in Nederland 10 hits, waarvan de meeste in de jaren 60. Verder schreef hij tal van liedjes voor andere artiesten, waaronder Gene Pitney, Tony Christie en zelfs ABBA. In 2009 kwam het album Music of My Life uit. Het nummer Laughter in the Rain stond 10 weken op nummertje 35 en een week eerder was dat 1 plaatsje lager en dat voor 2 weken hitlijst. We gaan terug naar 15 maart, vrienden en vriendinnen, oftewel week 11 van het jaar 1975.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Niet alleen nu, maar ook toen maakten ze hele mooie liedjes. Twee liedjes uit de jaren 70, om precies te zijn 1975. De kleine hit was van Niels Sedaka met Left in the Rain als laatste gehoord. En die grote hit die was van Joey Darcer met 100 Years. Je luistert er altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Als je meer wilt weten over de Muziekfabriek, kijk af en toe eens op ronvandersteen.nl.
1: Venlo Vintage. De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: Er is werkelijk voor elk wat wils. Dat is de Muziekfabriek. We gaan dan ook van de beste retro liedjes naar het meest recente werk. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic. En niet te vergeten, de oude lullenplaat. Maar hier zijn allereerst de volgende drie. Waaronder de Fly Project.

0: Straks ga ik dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar ik heb wel zin in een lekker oud liedje. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon een aantal munten in het apparaat gooien. Zo. Ja, dat gaat een goede kant op. Nou, ik heb zin in een oud liedje.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: The Trox is een Engelse rockband die in de jaren 60 een aantal hits hadden. Waaronder Wild Thing, With a Girl Like You and Love Is All Around. De band wordt beschouwd als een van de eerste garage rockbands.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De band werd in 1964 opgericht in het Zuid-Engelse plaatsje Andover. Die vier jongens konden echt een nauwelijks muziekinstrument bespelen. Het simpele gitaargeluid van de band groeide uit tot hun handelsmerk en bleek van grote invloed op de latere garage rock en punk. Ze werden beroemd met de hit Wild Thing uit 1966. Het nummer werd wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten en nummertje 5 in Nederland. Een jaar later speelde Jimi Hendrix het nummer aan het einde van zijn optreden op Monterey Pop en verbrandde daarna ritueel zijn gitaar. Luister uit onze jukebox naar het nummer With a Girl Like You. Hier zijn ze, The Trox.
1: Jukebox Classic.

zit even naar onze jukebox te kijken. Ik moet je zeggen, nou, dat ding zit boordevol met gouden ouwe. You heard in the trucks and with a girl like you. Wederom een gouden ouwe. Dit keer van Marvin Gaye.

0: Onvervalste ouderwetse soul van Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me.
1: Ron van der Steen.
0: En verder hadden we die ouderwetse nummer 1 hit van Snap.
2: De muziekfabriek.
0: En die heette The Power en we begonnen met The Fly Project en Goodbye. Nou, blijf nog even hangen, want we zijn er maar slechts een uurtje. Wederom 3 liedjes voor je klaarstaan onder deze van Jesse en Angela. Een lied uit het leven gegrepen. Het heet dan ook niet voor niets Heimwee.

0: Dit is volgens mij de meest ideale muziek als je een gestrest leven leidt. Als je gewoon even tot jezelf wil komen. Je geeft je totaal over aan de muziek. Wat moet je dan opzetten? Natuurlijk, The Dire Straits. Goed hè dit?
1: Heerlijk.
0: Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. We hebben ook een website, kijk af en toe eens op ronvandersteen.nl. Daar vind je alle informatie. Goed, je hebt nog van mij te goed in dit uur de oude.

0: Ouwe Lullenplaat.
1: Hij is onder andere bekend van het nummer Never Gonna Give You Up, dat in 25 landen nummer 1 stond. Hij is de enige mannelijke soloartiest waarvan 8 liedjes allemaal de UK top 10 haalden. Hij verkocht meer dan 40 miljoen platen wereldwijd. In 1993 ging hij met pensioen, maar dat duurde niet lang. Want in 2007 maakte hij echter zijn comeback. Dat was toen hij een internetfenomeen werd omdat zijn videoclip Never Gonna Give You Up een deel werd van het populaire Rick Rolling. In 2009 kwam er een dramatische einde aan zijn leven. Toen hij levenloos in een hotelkamer in Berlijn werd aangetroffen. Deze wereldartiest werd slechts maar 43 jaar oud. Rick Astley was in die periode bezig met een tour die tot eind augustus zou duren. Luister nog eens naar het warme stemgeluid van Rick Astley met Never

0: Helaas niet meer onder ons. Even lekker ouderwets swingen met Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Verder hadden we Yesher met Angela met Heimwee. En gevolgd door de Dire Straits en Romeo en Julia.
1: Altijd een goed gevoel. Oh, oh yeah. Met Ron van der Steen.
0: Dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. Ik heb nog drie deuntjes voor je klaarstaan. Waaronder deze van Ronan Keating. Life is a rollercoaster. Hij heeft helemaal gelijk. Gevolgd door Herman Brood, Never Be Clever en These White Romans. En als laatste Gabriella met Dreams. Weer bedankt voor het luisteren. Wens je nog een hele fijne dag verder. Goed maar weer en...

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Morgenochtend om 9 uur is Rommer weer met een nieuwe aflevering. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar Hitzoeker met Ron Witkamp.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
2: Een hele goede morgen.
4: Het komende uur ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Hitzoeker. Met Ron Witkamp.
3: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
5: Luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuw uur hitzoeker op jouw favoriete radiostation. En dit uur staat in het teken van de nieuwe versie die deze week is gelanceerd, waarin we een verbinding hebben gemaakt met AI, OpenAI om precies te zijn. En die gaan we gebruiken om onze titels in de database van de hitzoeker bij te werken met een korte beschrijving.

genieten van deze uitvoering van Montego Bay van Bobby Bloom. Niet in de zomerse stemming raak, dan weet ik het ook niet meer. Het kwam inderdaad uit de 1970 als een plaatje van Bobby Bloom. Het werd in 1987 een grote zomerhit in deze uitvoering van Amazulu. En als ik denk aan zomer en mijn jeugd, dan is dit wel een plaat die bij mij een hele lekkere zomerse herinnering oproept. Bobby Goldsboro.

grote zomerhit van hem in 1974. En bij mij roept het in ieder geval hele fijne vakantieherinneringen op. Ik was een jongen van 12 jaar op vakantie met mijn ouders. En volgens mij gingen we naar de Moezel in Duitsland. Maar als je het over zomerhits hebt, wat denk je van deze? Dreadlock Holiday uit 1978.

0: Matlock, Holiday. Nou, dat was met een vakantie. Geweldige plaat, geweldige videoclip ook. En we gaan naar 1963, naar Bobby Rydell, een tieneridool die in dit jaar best wel aardig scoorde met zijn single Wildwood Days.
1: Je luistert naar de Hitzoeker. Een programma.

lekkere zomerse rock'n'roll plaat van Bobby Rydell uit 1963. En we gaan een toontje lager, of een tempootje lager. Een plaat die is blijven steken in de tipparade in 1983. The Style Council, goede band. Met als voorman Paul Weller, heeft ook een aardige solo carrière. Long Hot Summer.

met dit This Is How We Do. Liet Katy Perry blijken hoe zij in die zomer van 2014 het uitgaan en de vakantiebed heeft ervaren. Ik hoorde niet hoog in Nederland trouwens. Tipparade, meer niet. Maar in de Billboard, niet verkeerd. Cool and the Gang, Forever, op het album. En deze single was Holiday, ook niet doorgedrongen in Nederland.

0: Cool and the Gang, Holiday. En het scoorde behoorlijk in de Billboard Hot 100. Een 66e plaats. 17 weken in de lijst. Dus dat is niet verkeerd voor dit zomerhitje. En bij ons bleef die steken in de hitparade.
1: Je luistert naar Hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.
0: En die hitparade, dat moet natuurlijk de tipparade zijn. Ja, ik ben het af en toe een beetje kwijt, want eigenlijk mag de naam niet gevoerd worden. De Go-Go's bleven ook steken in die hitparade.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

ken je het origineel van Cliff Richard uit 1963. En deze kwam uit in 1986. En het werd gemaakt door de Blue Diamonds. Het bleef ook steken in de tipparade. En nu zeg ik het goed. Er zat geen hogere notering in. We blijven even in een blokje Nederlandse muziek.

0: de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.
1: En je luistert naar een uur Hitzoeker op jouw favoriete radiostation. En ja, ik had even geen inspiratie. Ik heb aan de Hitzoeker gevraagd. Doe mij vakantienummers. Onder andere deze.

is voor mij ook een hele bijzondere manier van radio maken hoor. Ik heb platen in dit uur. Ik heb er al 6 die ik zelf nog nooit eerder heb gehoord. Dus voor mij is ook een verrassing wat er komt. Zoals die van The Party, Summer Vacation. We gaan het meemaken. Het zou volgens de hitzoeker een perfecte song zijn voor strandfeesten en roadtrips. Feel good lyrics. Over vriendschap, zomerromances. Nou, laat je verrassen.

Summer Vacation van de groep The Party. Het stond in 1990 in juli, 8 weken genoteerd in de Billboard Hot 100. En het kwam in 1991 in diezelfde zomer nog een keertje terug. En als het goed is, zou deze zomerse country hit moeten doen denken aan een zorgeloze strandvakantie. Ik hoorde zee al, ik hoorde meeuwen en wat er verder gaat gebeuren. Zac Brown Band. Toos. Ik laat me verrassen.

vind het eigenlijk best een leuke plaat. Ik krijg er wel een zomergevoel van, in ieder geval. We gaan heel ver terug in de tijd. Begin jaren 60. Naar Burl Ives. Ik ken de hele man niet. Maar we gaan lekker luisteren. Want dat moet van de hitzoeker.

bezongen door Koos Alberts. Die herkende je natuurlijk. En Yvonne. Ik weet alleen niet welke Yvonne. In ieder geval niet mijn Yvonne. Mijn vrouw bedoel ik. Je luistert naar een uw hitzoeker. Met zomerse hits. Onder andere deze van Toby Keith. Het gaat over een romance die hij had op vakantie in Mexico.

Dit was Hitzoeker met Ron Witkamp. Volgende week zaterdag om 10 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek, op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.

0: Ik ga naar het strand en neem mee de zonovergoten klassiekers van Venlo Vintage.
1: Zaterdag bij Venlo Vintage. Laat je dag stralen met de allermooiste klassiekers.
2: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: zon.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek, op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.

Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een hele goede middag.
2: Venlo Vintage. Ook tijdens de hittegolf zijn onze klassiekers hartverwarmend.

0: wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
1: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl. I

0: Het is nog steeds zomer. Geniet van de zon en geniet van de klassiekers. Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Astley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting $684 miljard blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van $1,33 biljoen, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: Een heel prettig weekend.
3: Dit is een lied over een plan.

0: Een hele goede middag. Je luistert naar Venlo Vintage.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Venlo Vintage. De allermooiste klassiekers. Alleen voor liefhebbers.

die tijd besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage, de stralende soundtrack van jouw zonnige middag.
3: Hete dagen, verfrissende klassiekers. Venlo Vintage.

0: zomerse beats en waterpret. Beleef de zomer met Venlo Vintage.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen. We'll be right back.

Velo, the vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand

Voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Stickers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedemiddag!
1: Voel de aangename warmte van vroeger. Een weekend vol plezierige herinneringen. Venlo Vintage, jouw soundtrack voor een nostalgisch weekend.

ondersteboven houdt vakantieopruiming. Non-stop oude plaatjes die zijn blijven liggen met mooie herinneringen. Luister tijdens de vakantieperiode naar de Dondersteboven vakantieopruiming. Op Venlo Vintage, zondagmiddag van 12 tot 1.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Een verfrissend weekend met Venlo Vintage. Luister naar de allermooiste klassiekers.

Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan, zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter.

bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Goedemiddag.

0: Je bent helemaal klaar voor het weekend. Maak er een feestje van. Het weekend voelt lekker lang. Met de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan, zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage, de stralende soundtrack van jouw zonnige middag.
2: Het allerlekkerste voor bij de barbecue zijn de knapperige klassiekers van Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend.

0: allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede middag. Venlo Vintage wens je een heel prettig weekend.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage.
2: Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Je spies smaakt nog veel beter onder het genot van een knisperende klassieker van Venlo Vintage.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra videooverleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim 2 keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

maak er een mooie avond van, met de schitterende geluiden uit lang vervlogen tijden. Venlo Vintage wens je een avond vol nostalgie.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie avond.
3: Venlo Vintage, voor alleen de allerlekkerste barbecue klassiekers.

0: Het is weekend en dat vier je samen met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar en daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Goedenavond.
0: Elk weekend voelt als een lekker lang weekend. Met de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage.

0: Quintet.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Het Limburgse El beleeft nu al de vierde regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage, de allermooiste klassiekers. Altijd en overal.

0: Venlo Vintage wens je een ontspannen avond vol mooie herinneringen en tijdloze muziek.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een record aantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een hele goede avond.

0: Venlo Vintage. Klassiekers om niet uit het oor te verliezen.
1: Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant, dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede avond.
2: Je weekendmodus staat op aan. De tijd om heerlijk uit te rusten. En lekker de hele dag te luisteren naar Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Jouw soundtrack voor een sfeervolle avond. Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
0: Tot morgen.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Stap in de tijdmachine die Venlo Vintage heet. De allermooiste klassiekers. Altijd dichtbij.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant, dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage. Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedenavond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op 1 na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een goede avond.

One sound feels young again.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.
2: Met het oor.

0: De klassiekers van Venlo Vintage zijn een goede voorbereiding op een goede nachtrust.
1: Venlo Vintage.
2: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10 op Venlo Vintage.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
5: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: De allermooiste klassiekers klinken zachtjes uit je speakers. Venlo Vintage wenst je een mooie nacht.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 1:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers. Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Goedenacht.
2: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.